Die zijn is die kleintje in Duitsland. In Germany. Aber vor 20 Jahren war es viel romantischer.